0: 6 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: In Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een 100-tal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Bidar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchert werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30e. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
1: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website Marcel

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak, dat aan de zeestraat van Hormuz ligt. Die aanvallen waren gericht op troepen die raketlanceerders aan het voorbereiden waren om mijnen af te vuren in de zeestraat. Iran heeft al tegenaanvallen uitgevoerd op Jordanië. Iraanse media zeggen dat er bij een Amerikaanse luchtmachtbasis is beschadigd. Het oplaaiend geweld heeft meteen gevolgen. De internationale olieprijs is met 2% gestegen. In de buurt van Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij waarbij ook is geschoten en gestoken met messen. Sommige mensen zijn zelfs aangereden met auto's. De daders vluchten daarna weg, maar er zijn wel al 2 verdachten opgepakt. De kapitein van de veerboot die gisteren is gezonken voor de noordkust van Cyprus is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. Bij het scheepsongeval kwamen 8 mensen om, 17 zijn nog altijd vermist. De premier van Noord-Cyprus noemt het de grootste scheepsramp in de geschiedenis van Cyprus. In het voetbal hebben Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk gespeeld. Het is het eerste punt voor Westerlo dat zo wegkomt van de laatste plaats. Eerder klopte Union Anderlecht met 3-0 en Antwerp ging onderuit met 1-4 bij Sint-Truiden. En de Belgische basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. 89-85 tegen Japan na verlengingen. De Cats hebben in deze oefencampagne 4 van de 6 wedstrijden gewonnen. Het WK in Berlijn begint vrijdag. Opklaringen vandaag, maar mogelijk ook opnieuw regen met af en toe onweer bij 20 graden. En er staat veel wind. Morgen en woensdag zo goed als droog, daarna komt de regen terug.
6: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

is maandag, het is 31 augustus. Maar het is nog altijd een beetje vakantie, toch, hè? 31 augustus is niet hetzelfde als 1 september. Dus hele goede morgen, van harte welkom in de ochtendshow. Je hoorde de Tramps met Love Epidemic. Tot en met 9 uur, Hits & Classics, allemaal voor jou.

Ze is niet meer onder ons, maar je mag er zeker van zijn dat we ze nog regelmatig op de radio gaan draaien hier bij RBS. Tina Turner hoort je Way of the World en daarvoor Guns N' Roses met Patience. Straks gaan we even naar 1981. Should I Do It was toen een superhit voor Pointer Sisters. En die plaat komt er straks aan voor jou. Dan deze Danny California van de Red Hot Chili Peppers.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Ron Witkamp, binnengekomen in de hitparade op 2 mei. En nu staat hij altijd in met deze fantastische song Kingdom of Fear. Dat wil zeggen al 17 weken zeg. Dat is straf. Hier is Ariana Grande met Seven Rings.

0: blijf je graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitale radio.

Katy Perry met Hot and Cold brengt ons naadloos naar het weerbericht. Vandaag wisselen opklaringen af met bewolkte perioden en het wordt wisselvallig met buien die in de namiddag plaatselijk vergezeld zouden kunnen zijn van wat onweer. En de maxima schommelen tussen de 17 graden in de Ardennen en 21 graden in Vlaanderen. Hier is Wet, Wet, Wet.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Een bouwplan, daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?

als dat geen mooie samenzang is tussen Dana Winner en Frank Galan. Never, never, never. Een berichtje uit Dendermondse, want er is Annick Lentakker. Annick is bezielster van Manas. En Manas, dat zorgt voor begeleiding en ondersteuning van hooggevoelige en hoogbegaafde kinderen en jongeren in Dendermonde. Maar Annick zit met de handen in het haar, want ze is gehuisd in een klein begijnhofhuisje, maar ze moet uitbreiden, omdat ze genoeg plaats moet hebben voor al die jongeren te begeleiden en op te vangen. En daar zit hem net het probleem. Een alternatieve sprong op het laatste nippertje af. Dus ze zit nu eigenlijk wel met een probleem voor de start van het schooljaar. Ze is op zoek achter een degelijke woning en een degelijke behuizing om met die gasten aan de slag te kunnen gaan. Wie denkt haar te kunnen helpen? Annick Lentakker, die kan terecht op Manas VZW. En Manas, dat wordt geschreven als M-A-N-N-A-Z. Dan vind je haar website. Dit is Toon met Time.

0: regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Gent. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak, dat aan de zeestraat van Hormuz ligt. Die aanvallen waren gericht op troepen die raketlanceerders aan het voorbereiden waren om mijnen af te vuren in de zeestraat. Iran heeft al tegenaanvallen uitgevoerd op Jordanië. Iraanse media zeggen dat daarbij een Amerikaanse luchtmachtbasis is beschadigd. Het oplaaiend geweld heeft meteen gevolgen. De internationale olieprijs is met 2% gestegen. In de buurt van Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij waarbij ook is geschoten en gestoken met messen. Sommige mensen zijn zelfs aangereden met auto's. De daders vluchten daarna weg, maar er zijn wel al 2 verdachten opgepakt. De kapitein van de veerboot die gisteren is gezonken voor de noordkust van Cyprus is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. Bij het scheepsongeval kwamen 8 mensen om, 17 zijn nog altijd vermist. De premier van Noord-Cyprus noemt het de grootste scheepsramp in de geschiedenis van Cyprus. In het voetbal hebben Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk gespeeld. Het is het eerste punt voor Westerlo dat zo wegkomt van de laatste plaats. Eerder klopte Union Anderlecht met 3-0 en Antwerp ging onderuit met 1-4 bij Sint-Truiden. En de Belgische basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. 89-85 tegen Japan na verlengingen. De Cats hebben in deze oefencampagne 4 van de 6 wedstrijden gewonnen. Het WK in Berlijn begint vrijdag. Opklaringen vandaag, maar mogelijk ook opnieuw regen met af en toe onweer bij 20 graden. En er staat veel wind. Morgen en woensdag zo goed als droog, daarna komt de regen terug.
7: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
8: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
9: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
8: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
9: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

is al 51 jaar oud. De Dizzy Man's Band hoor je met The Opera. Hele goeiemorgen, 31 augustus zijn we vandaag. Het is iets na 8 uur. Augustus, en morgen zijn we, ja, 1 september.

0: is 31 augustus en deze Toe Fabiola met Freak Out, die doet ons nog altijd dansen. En dat is goed, hè? Straks nog heel wat leuke songs, zoals Bill Withers, die staat hier nog klaar voor jou. Of George Ezra, dat is ook nog een fijne met Shotgun. Maar eerst even die mooie samenwerking tussen Marco Borsato en Armin van Buuren.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Eigen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: Het wereldkampioenschap voetbal is al een tijdje gepasseerd met deze song. FIFA World Cup official song van dit jaar dus. Met Shakira en Burna Boy. Die staat nog altijd in de hitlijsten. Al 14 weken met deze Die Die.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun

plaatje, George Ezra, 2018 met Shotgun. 31 augustus zijn we vandaag en er is weer een icoon jarig. Icoon kan je die man toch wat noemen. Van Morrison, je mag vandaag 81.

onsterfelijke, deze song Have I Told You Lately, dat was Van Morrison. 81 kaarsen mag je uitblazen vandaag. De man die werd 81 jaar geleden geboren in Belfast. En was deze zomer nog te zien hier in Gent op Gent Jazz. Straks onze radioklassieker, dus Bill Withers, Ain't No Sunshine. Maar eerst Anak, hier is Freddy Aguiar.

0: de juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijk.

0: heeft een rand van goud.
1: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
2: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de rolkrans met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Om 9 uur is er misviering en de Flying Doctors die zijn er ook vandaag weer om 10 uur en 5 voor 5. Wie betaalt de veerman is er om 10 voor 11 en Retro Eclipse met de fantastische ronde is er om 10 voor 12. Sterrenwens ochtends is er deze middag om 12 uur en Clips à la carte zomer, die zijn er om 5 over 12. Comedy is er om 12:30 en Yesterday met Johan Persijn is er om 1:05. Sabotage, dat is een kortfilm, is er om 2:50. En de Paradijsvogels zijn er op deze maandagnamiddag om 14:00. The Man with the Golden Arm, dat is een film, is er om 3:50. En Sterrenwensavond is er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.309 is er om 17:50. En Mooi en Medogeloos met aflevering 9.518 is er om 18:55. En IJsland is er vanavond om 18:55.
3: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51.

Hush, hush, hush, hush, dat waren de Pussycat Dolls. Maar haast en spoed is zelden goed. Maar ik ga toch langzaam maar zeker afscheid nemen van jou. Vanavond ben ik terug in Sidetrack. Anders zal het tot morgen vroeg zijn. Geniet nog van de collega's en van de muziek hier bij RBS. Straks is het tijd voor regionaal nieuws met Guy de Prater. Hier is nog R.E.M.

0: NTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Het is maandag vandaag, we zijn 31 augustus. Van harte welkom bij RBS. In de Schelde in Zeelen is gisterenmiddag een lichaam aangetroffen. Het lichaam werd door duikers van de brandweer aan wal gebracht ter hoogte van bootclub Costa Zeelen. De hulpdiensten zijn een onderzoek gestart. Rond 14:15 merkten omstanders het lichaam op in het water ter hoogte van het Veer in Appels. De brandweer kwam met verschillende duikersteams uit Appels en Zeelen ter plaatse. Ook de overzetboot hielp mee om het lichaam op te houden. Hoe het slachtoffer in het water is terechtgekomen is voorlopig nog niet duidelijk. De omstandigheden worden er verder onderzocht. In het sportkringpark in Sint-Niklaas is een nieuwe hondenlosloopweide geopend. De zone kreeg de naam Snuffeloase en heeft als blikvanger een grote wadi waarin honden kunnen zwemmen en afkoelen. De inrichting kwam deels tot stand met inspraak van buurtbewoners en bezoekers. Zij konden stemmen op hun favoriete speeltoestellen en kozen ook zelf de naam van de weide. De populairste toestellen worden gebouwd met recuperatiemateriaal. De nieuwe hondenlosloopweide vervangt de kleinere zone tussen de Pijkendreef en het baseballveld. Bij voetbalclub SK Berlare is ingebroken in de kantine. Het bestuur stelde de inbraak zaterdagochtend vast. De dader of daders forceerden een raam en konden zo het gebouw binnendringen. Er werden verschillende goederen gestolen. Een deel daarvan is intussen al teruggevonden. Wanneer de inbraak precies plaatsvond is nog niet duidelijk. De club verwittigde de politie van de zone Berlare-Zeelen. Die kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Wie achter de inbraak zit is voorlopig nog niet bekend. En dansgroep Nelen uit Grembegen heeft voortaan een eigen reus. Die werd zaterdag officieel gedoopt nadat ook de nieuwe reuzendragers waren geselecteerd. Reus Nelen is gebaseerd op Gabi Govaert, de oprichtster van dansgroep Nelen, die dit jaar 70 jaar bestaat. De nieuwe reus is ontworpen op basis van een oude foto van Gabi Govaert en draagt de kenmerkende vlechtjes die vandaag met de dansgroep worden geassocieerd. Ook het eerste logo van Nelen uit 1957 diende als inspiratie. De reuzendragers werden gekozen tijdens de zogenaamde Wilde Nelenloop, met ludieke proeven rond behendigheid, evenwicht en samenwerking. Reus Nelen krijgt meteen een druk programma. Op vrijdag 11 september neemt ze voor het eerst deel aan de 41ste reuzenstoet van Grembergen, de officiële start van de septemberkermis. Met haar komst telt de stoet nu 26 reuzen, allemaal gebaseerd op lokale dorpsfiguren. En dit waren ze dan, de regionale nieuwsfeiten voor vandaag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

In een avond vol mysterieuze verhalen, duistere fantasieën en een vlugje Halloween, welkom ben je op vrijdag 30 oktober in de Bieb van Zeelen helemaal welkom. Want die staat dan in het teken van Jean Rey, de meester in de fantastische literatuur. Onder zijn echte naam, Raymond Jean de Kremer, schreef hij als Jean Flanders talloze Vlaamse filmkens. Tijdens deze bijzondere avond nemen een vijftal Zeelse vertellers je mee in de wonderlijke en huiveringwekkende universum van Jean Rey. Ontdek wat er gebeurt met de kerkhofwachter en welk vreemd huwelijk er te wachten staat. Griezelen met Jean Rey, dat vindt dus plaats op 30 oktober om 8 uur 's avonds in de Bieb aan de Lokerebaan 41 te Zeelen. De toegang is helemaal gratis, maar vooraf reserveren is sterk aanbevolen. Dat kan via bibliotheek@zeelen.be of telefonisch op 052 45 23 36, of tijdens de openingsuren van de Bieb aan de balie. Zo kan je je verzekeren van een avondje vol griezelen met Jean Rey.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Michiel Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 10 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De regels voor spermadonatie in ons land zijn al meer dan 120 keer overtreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Dit jaar alleen al zijn 31 overtredingen vastgesteld. Een spermadonor mag hier maximaal 6 vrouwen helpen om minstens 1 kind te krijgen. Lange tijd was er echter geen sluitend nationaal register om dat op te volgen. Afgelopen weekend raakte bekend dat een Nederlandse spermadonor bijna 200 kinderen verwekt heeft. 11 van hen zijn mogelijk in ons land geboren. De werkdruk ligt voor veel mensen in ons land te hoog. Meer dan 1 op de 3 zegt daar last van te hebben. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door het werk. Dat blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Volgens de onderzoekers heeft dat vooral te maken met te veel verantwoordelijkheden, onduidelijke verwachtingen en het gevoel dat je voortdurend beschikbaar moet zijn. Werkgevers kunnen daar iets aan doen door duidelijk aan te geven welke taken voorrang krijgen. Bij zware overstromingen in het Nationaal Park van de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een man van 46 om het leven gekomen. 15 andere mensen zijn vermist. Het noodweer vernielde ook verschillende voetgangersbruggen. Op beelden is te zien hoe een grote modderstroom stenen en metalen brokstukken meesleurt. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Door de overstromingen is ook een waterleiding uitgevallen die toeristen in het park van water voorziet. De Serviër Novak Djokovic is verrassend uitgeschakeld op de US Open tennis. Hij verloor in de eerste ronde van een Argentijn in 5 sets. Het was meer dan 20 jaar geleden dat Djokovic zo vroeg uit het toernooi lag. Ook voor onze landgenote Hanne van de Winkel zit de US Open erop. Zij moest in 3 sets de duimen leggen tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. Het is wisselvallig met kans op buien, onweer en stevige windstoten. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen zou het droger moeten worden, al is een lokale bui niet uitgesloten. We halen dan opnieuw een graad of 21.
0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

titel. Dirty Diana blijkt dit een van de favoriete nummers te zijn, zelfs van Prinses Diana destijds. Uit 87 was dat Michael Jackson met Dirty Diana. We zijn maandag vandaag 31 augustus, 2 uur lang. Classics en hits hier bij RBS.

Britse critici waren bijzonder hard destijds in het begin van haar carrière, want ze noemden haar zelfs de singing budgie, de zingende parkiet. Ja, dat was Kylie Minogue met Slow. Zo dadelijk Axel, maar nu eerst Denzel met Pump It Up.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Een kantelpunt in zijn carrière, denk ik dan toch. Want we kennen hem vooral als acteur. Onder andere als Liam in Milo, waar hij nota bene trouwens ook een popster speelde. En is op goede weg trouwens met dit nummer. Matthias Messmans was dat met Eb en Vloed. Zo dadelijk Scatman John, maar nu eerst I Need a Dollar.

gelukt bij Weiland Scatman John. Hij had een stotterprobleem. En dankzij dit nummer is hij toch deels van dat stotterprobleem vanaf geraakt. Scatman John was dat met Scatman. Een radioklassieker van The Cats uit 1969 en Shaking Stevens met This Old House na Rob de Nijs.

0: interieuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be.

Zot verliefd, de nieuwe single van Bart Kuil. En dat zegt hij trouwens letterlijk tegen zijn echtgenoot Luc Appermond. Zo dadelijk het regionale nieuws van 11 uur. En tot die tijd onder andere nog dit nummer. Van Philippe Robrecht is het originele nummer. En dit is de versie van Niels de Stadsbader. Met Magie. Ik ben er zo terug met het nieuws van 11 uur.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst.
1: Op 107.4 FM.
2: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
3: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Het is maandag vandaag, we zijn 31 augustus. Van harte welkom bij RBS. In de Schelde in Zeelen is gisterenmiddag een lichaam aangetroffen. Het lichaam werd door duikers van de brandweer aan wal gebracht ter hoogte van bootclub Costa Zeelen. De hulpdiensten zijn een onderzoek gestart. Rond 14:15 merkten omstanders het lichaam op in het water ter hoogte van het Veer in Appels. De brandweer kwam met verschillende duikersteams uit Appels en Zeelen ter plaatse. Ook de overzetboot hielp mee om het lichaam op te houden. Hoe het slachtoffer in het water is terechtgekomen is voorlopig nog niet duidelijk. De omstandigheden worden er verder onderzocht. In het sportkringpark in Sint-Niklaas is een nieuwe hondenlosloopweide geopend. De zone kreeg de naam Snuffeloase en heeft als blikvanger een grote wadi waarin honden kunnen zwemmen en afkoelen. De inrichting kwam deels tot stand met inspraak van buurtbewoners en bezoekers. Zij konden stemmen op hun favoriete speeltoestellen en kozen ook zelf de naam van de weide. De populairste toestellen worden gebouwd met recuperatiemateriaal. De nieuwe hondenlosloopweide vervangt de kleinere zone tussen de Pijkendreef en het baseballveld. Bij voetbalclub SK Berlare is ingebroken in de kantine. Het bestuur stelde de inbraak zaterdagochtend vast. De dader of daders forceerden een raam en konden zo het gebouw binnendringen. Er werden verschillende goederen gestolen. Een deel daarvan is intussen al teruggevonden. Wanneer de inbraak precies plaatsvond is nog niet duidelijk. De club verwittigde de politie van de zone Berlare-Zeelen. Die kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Wie achter de inbraak zit is voorlopig nog niet bekend. En dansgroep Nelen uit Grembergen heeft voortaan een eigen reus. Die werd zaterdag officieel gedoopt nadat ook de nieuwe reuzendragers waren geselecteerd. Reus Nelen is gebaseerd op Gabi Govaert, de oprichtster van dansgroep Nelen, die dit jaar 70 jaar bestaat. De nieuwe reus is ontworpen op basis van een oude foto van Gabi Govaert en draagt de kenmerkende vlechtjes die vandaag met de dansgroep worden geassocieerd. Ook het eerste logo van Nelen uit 1957 diende als inspiratie. De reuzendragers werden gekozen tijdens de zogenaamde Wilde Nelenloop, met ludieke proeven rond behendigheid, evenwicht en samenwerking. Reus Nelen krijgt meteen een druk programma. Op vrijdag 11 september neemt ze voor het eerst deel aan de 41ste reuzenstoet van Grembergen, de officiële start van de septemberkermis. Met haar komst telt de stoet nu 26 reuzen, allemaal gebaseerd op lokale dorpsfiguren. En dit waren ze dan, de regionale nieuwsfeiten voor vandaag.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052
5: 690 690.
3: 052 690
5: 690. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Desmond Child en Kiss-zanger Paul Stanley... die wilden bewijzen dat ook zij een disco-hit konden schrijven. Wel, dus waren Kiss-gitaren en dan gecombineerd met een disco-beat. En dan krijg je dit, I Was Made For Loving You. Het is 11 uur geweest, een heel goeiemorgen.
1: Het komende uur hoor je ze hier. De grootste hits met Guy de Prater.

The Sign van Ace of Base staat niet op de Europese versie van hun debuutalbum. Het is de Amerikaanse platenmaatschappij die gevraagd had om dit nummer extra te schrijven na het succes van All That She Wants. Ace of Base met The Sign. En dan nu tijd voor muziek van Lily Allen. Uit 2009 is dit Not Fair.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Een mooi verjaardagscadeau is het wel, want de plaat die groeide uit tot een nummer 1. Hij stelde ze voor op zijn eigen verjaardagsconcert. Jij blijft mij altijd verbazen, was dat van Herbert. Ook dit is Belgisch uit liefde voor muziek. Natalia, haar versie van You've Got a Friend.

Hij hing zijn rode zwembroek letterlijk aan de haak en pakte de microfoon. We kennen hem nog als Matt Brody uit Baywatch en later ook uit Melrose Place. Een carrière switch, ja, muziekcarrière volgde dan. David Jarvet was dat met Should I Leave. We duiken de jaren 80 in nu met muziek van Golden Earring. Dit is Twilight Zone.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte.

Zijn eerste echte solo-single in bijna 10 jaar. Zo lang hebben we moeten wachten. En het kwam meteen binnen op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Over een succes gesproken. Bruno Mars, I Just Might.

stevige hit was het. In 1987, Some People, was dat nog van Cliff Richard. We zijn alweer toegekomen aan het einde van ons programma hier. 2 uur lang classics en hits bij RBS. Zo dadelijk een uurtje non-stop muziek. En gewoontegetrouw om 1 uur hoor je collega Dominique Wouwmans. Maak er nog een leuke maandag van. En mij hoor je terug morgen om 10 uur. Tot morgen.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De Amerikaanse ambassadeur Bill White is vanmiddag opnieuw ontboden bij minister van Buitenlandse Zaken Prevost. Hij moet zich daar verantwoorden voor een beledigende post op Instagram, waarin hij minister van Volksgezondheid Van den Broeke de grootste loser van het land had genoemd. Die uithaal was het gevolg van een discussie over de verstrenging van reclame voor alcoholische dranken. Zelf zegt White te komen praten over nieuwe Amerikaanse investeringen in ons land. White moest al eerder op het matje bij Prevost in de zaak over gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders. Een kettingbotsing met 5 voertuigen heeft de hele ochtend voor grote hinder gezorgd op de Antwerpse ring. De botsing gebeurde in volle ochtendspits en zorgde tot op het middaguur voor aanzienlijke vertragingen, onder meer door de takeling van 2 voertuigen. Gelukkig raakte niemand gewond en was er enkel blikschade. In Mollende Kempen start een onderzoek naar de dood van een vrouw van 28. Het parket spreekt van verdachte omstandigheden. Een bewoner van een woning in het centrum van de gemeente vond de vrouw. Het is niet duidelijk of zij op het adres woonde. Een autopsie zal meer duidelijkheid moeten brengen over de doodsoorzaak. En in Nepal proberen reddingswerkers met graafmachines enkele honderden arbeiders te bevrijden uit tunnels. Ze zitten daar vast na de grote overstromingen met ijs en rotspuin vorige week. Die hebben al aan meer dan 900 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden vermisten. Autoriteiten in het getroffen gebied organiseren intussen tijdelijke begrafenissen van slachtoffers die niet geïdentificeerd raken. Nabestaanden kunnen de lichamen dan later weer opeisen. Perioden met zon, maar ook buien, lokaal zelfs mogelijk met onweer. De wind waait vrij krachtig uit het zuidwesten. Temperaturen vanmiddag niet hoger dan 21 graden.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst
0: op 107.4 FM. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
1: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
1: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
1: Suisbruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
3: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Het is maandag vandaag, we zijn 31 augustus. Van harte welkom bij RBS. In de Schelde in Zeelen is gisterenmiddag een lichaam aangetroffen. Het lichaam werd door duikers van de brandweer aan wal gebracht ter hoogte van bootclub Costa Zeelen. De hulpdiensten zijn een onderzoek gestart. Rond 14:15 merkten omstanders het lichaam op in het water ter hoogte van het Veer in Appels. De brandweer kwam met verschillende duikersteams uit Appels en Zeelen ter plaatse. Ook de overzetboot hielp mee om het lichaam op te houden. Hoe het slachtoffer in het water is terechtgekomen is voorlopig nog niet duidelijk. De omstandigheden worden er verder onderzocht. In het sportkringpark in Sint-Niklaas is een nieuwe hondenlosloopweide geopend. De zone kreeg de naam Snuffeloase en heeft als blikvanger een grote wadi waarin honden kunnen zwemmen en afkoelen. De inrichting kwam deels tot stand met inspraak van buurtbewoners en bezoekers. Zij konden stemmen op hun favoriete speeltoestellen en kozen ook zelf de naam van de weide. De populairste toestellen worden gebouwd met recuperatiemateriaal. De nieuwe hondenlosloopweide vervangt de kleinere zone tussen de Pijkendreef en het baseballveld. Bij voetbalclub SK Berlare is ingebroken in de kantine. Het bestuur stelde de inbraak zaterdagochtend vast. De dader of daders forceerden een raam en konden zo het gebouw binnendringen. Er werden verschillende goederen gestolen. Een deel daarvan is intussen al teruggevonden. Wanneer de inbraak precies plaatsvond is nog niet duidelijk. De club verwittigde de politie van de zone Berlare-Zeelen. Die kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Wie achter de inbraak zit is voorlopig nog niet bekend. En dansgroep Nelen uit Grembergen heeft voortaan een eigen reus. Die werd zaterdag officieel gedoopt nadat ook de nieuwe reuzendragers waren geselecteerd. Reus Nelen is gebaseerd op Gabi Govaert, de oprichtster van dansgroep Nelen, die dit jaar 70 jaar bestaat. De nieuwe reus is ontworpen op basis van een oude foto van Gabi Govaert en draagt de kenmerkende vlechtjes die vandaag met de dansgroep worden geassocieerd. Ook het eerste logo van Nelen uit 1957 diende als inspiratie. De reuzendragers werden gekozen tijdens de zogenaamde Wilde Nelenloop, met ludieke proeven rond behendigheid, evenwicht en samenwerking. Reus Nelen krijgt meteen een druk programma. Op vrijdag 11 september neemt ze voor het eerst deel aan de 41ste reuzenstoet van Grembergen, de officiële start van de septemberkermis. Met haar komst telt de stoet nu 26 reuzen, allemaal gebaseerd op lokale dorpsfiguren. En dit waren ze dan, de regionale nieuwsfeiten voor vandaag.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Soul met Get Alive. Inderdaad, deze morgen actueel Peter Vervaat en Guy de Prater op RBS Radio met veel hits en classics. Ik ga dat ook doen deze maandag 31 augustus met straks Salt and Pepper, You Showed Me. En nu eerst deze van Ice House.

de muziek een beetje gekruid met peper en zout. You showed me. Drie op een rij nu. Charlie Puth met One Call Away. Tom Dice die komt er met Bleeding Love. Maar is deze van Anouk. Hier is het mooie en zachte Michelle.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenter.lds.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.

En belofte maakt schuld niet waar, Macy Gray. Dat was When I See You. Daarvoor het duet van Aaron en Zoe. Tranen van goud. Hier zijn Grandmaster Flash en Melly Mel met White Lines.

begin jaren 80 waarschuwde men al voor dat spul en het is er nog niet beter op geworden blijkbaar. White Lines, een nummer van Grandmaster Flash en Melly Mel. Ja, vandaag is ook Clouseau van de partij. Deze keer met Louise. Straks nog werk van Suzanne en Freek, halverwege.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Negen. Ieder draagt bij wat ik kan in een relatie. Suzanne en Freek met Halverwege. Laura Tesoro die had het over Plastic Paradise, haar recente hit. Klinkt lekker funky. Vandaar is het bruggetje gemaakt naar Plastic Dreams. Dit instrumentaal nummer van JD. Straks komt er nog Blondie aan met The Tide Is High en Madonna, Justify My Love.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 2 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De Amerikaanse ambassadeur Bill White is vanmiddag opnieuw ontboden bij minister van Buitenlandse Zaken Prevost. Hij moet zich daar verantwoorden voor een beledigende post op Instagram, waarin hij minister van Volksgezondheid Van den Broeke de grootste loser van het land had genoemd. Die uithaal was het gevolg van een discussie over de verstrenging van reclame voor alcoholische dranken. Zelf zegt White te komen praten over nieuwe Amerikaanse investeringen in ons land. White moest al eerder op het matje bij Prevost in de zaak over gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders. Een kettingbotsing met 5 voertuigen heeft de hele ochtend voor grote hinder gezorgd op de Antwerpse ring. De botsing gebeurde in volle ochtendspits en zorgde tot op het middaguur voor aanzienlijke vertragingen, onder meer door de takeling van 2 voertuigen. Gelukkig raakte niemand gewond en was er enkel blikschade. In Mollende Kempen start een onderzoek naar de dood van een vrouw van 28. Het parket spreekt van verdachte omstandigheden. Een bewoner van een woning in het centrum van de gemeente vond de vrouw. Het is niet duidelijk of zij op het adres woonde. Een autopsie zal meer duidelijkheid moeten brengen over de doodsoorzaak. En in Nepal proberen reddingswerkers met graafmachines enkele honderden arbeiders te bevrijden uit tunnels. Ze zitten daar vast na de grote overstromingen met ijs en rotspuin vorige week. Die hebben al aan meer dan 900 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden vermisten. Autoriteiten in het getroffen gebied organiseren intussen tijdelijke begrafenissen van slachtoffers die niet geïdentificeerd raken. Nabestaanden kunnen de lichamen dan later weer opeisen. Perioden met zon, maar ook buien, lokaal zelfs mogelijk met onweer. De wind waait vrij krachtig uit het zuidwesten. Temperaturen vanmiddag niet hoger dan 21 graden.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
8: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
9: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
8: Is goed. Wasso-matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
9: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

En hopelijk is dat met wat zonnepanelen erbij tegenwoordig. Dat was Electric Avenue van Eddie Grant. Welkom aan de andere kant van 2 uur. Het nieuws en het tweede bericht hebben u gehad. Dus we kunnen weer verder met muziek op RBS Radio. Zoals Rednecks met All Poppin' and Oak, zometeen. Maar nu eerst eens van Flash and the Pan. Here is Waiting for a Train.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Oh, pop and I know, once you can hear a suckling show. Thought I ever gonna see my old pop and I know, ever gonna...

In de late uurtjes doet het nog steeds goed op allerhande vijven, deze van Rednecks. Zo op deze laatste dag van de maand augustus, 31 augustus. Tijd gaat toch snel, hè? Die grote vakantie is voorbij. Is er natuurlijk ook nog onze drieling voor vandaag. Straks Best Trend, daarvoor Jennifer Lopez met Play. Maar eerst blijven in België, tot althans toch een deel. Blinkertoys en Kajanin, Love's Embrace.

0: Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenter.lds.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Net een silent treatment van Freya Sky en deze van Britney Spears kwam erachter Every Time. Nog een dame op het programma, Donna Summer. We gaan de disco-wereld in met She Works Hard for the Money.

0: Deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Cardigans met Love Fool. Zo, we gaan naar 3 uur toe. Het einde van mijn programma voor vandaag. Straks om 4 uur is Christophe Henjonk. Ik ben er graag terug volgende maand. Dat is morgen al. Tussen 1 en 3 in de namiddag. Ik heb nog 3 platen voor jou. Right Said Fred, Don't Talk, Just Kiss. André Hazes met die grote Amsterdamse klassieker Een Beetje Verliefd. Maar eerst nog Boys Town Gang. Signed, sealed, delivered. I'm yours. Graag tot morgen. Fijne dag nog. We'll be right back.

0: SBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
5: Radio. RBS Nieuws.
6: Een zeer frank gesprek. Zo noemt de Amerikaanse ambassadeur Bill White zijn onderhoud bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost. Die had hem op het matje geroepen na een uithaal naar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke op social media. Maar White zegt dat hij online zijn mening zal blijven posten. Of hij zich verontschuldigd heeft is nog niet duidelijk. Minister Prévost waarschuwt dat nog meer van die provocaties de relaties met de VS in gevaar brengt. Een politieagent heeft in Eupen een man doodgeschoten toen hij tussen beiden kwam bij een vechtpartij tussen twee bevolkingsgroepen. Een vijftigtal mensen gingen met elkaar in de clinch en de politie was daarvoor opgeroepen. Toen een veertiger plots met een mes dreigde, schoot de agent twee keer. De vader van vier kinderen was op slag dood. Het comité P onderzoekt de zaak. De zware overstromingen in Nepal hebben zeker 2500 gebouwen verwoest en ook heel wat bruggen en wegen zijn onbereidbaar. Satellietbeelden brengen voor het eerst de totale schade in kaart. Wellicht nadat een gletsjer afbrak in het Himalaya-gebergte, ontstond een vloedgolf die een spoor van vernieling trok. Al meer dan 900 mensen zijn overleden, maar er zijn ook nog 5000 mensen vermist. Israël gaat een nieuw luchtafweersysteem bouwen voor Griekenland. Dat zal 3 miljard euro kosten en het moet tegen 2028 werken. Het systeem zal ook drones uit de lucht kunnen halen. Griekenland en Israël werken al langer samen op vlak van defensie, omdat ze allebei gespannen relaties hebben met Turkije. Buien en droge periodes wisselen elkaar vanmiddag af bij 21 graden en er staat ook een stevige wind. Vanavond kan daar ook een onweer bij zijn. De komende dagen afwisselend opklaringen en wolken, maar dan wel droog. Vanaf donderdag weer kans op lichte regen.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
8: Panos, enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlare.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Een zeer frank gesprek. Zo noemt de Amerikaanse ambassadeur Bill White zijn onderhoud bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost. Die had hem op het matje geroepen na een uithaal naar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke op social media. Maar White zegt dat hij online zijn mening zal blijven posten. Of hij zich verontschuldigd heeft is nog niet duidelijk. Minister Prévost waarschuwt dat nog meer van die provocaties de relaties met de VS in gevaar brengt. Een politieagent heeft in Eupen een man doodgeschoten toen hij tussen beiden kwam bij een vechtpartij tussen twee bevolkingsgroepen. Een vijftigtal mensen gingen met elkaar in de clinch en de politie was daarvoor opgeroepen. Toen een veertiger plots met een mes dreigde, schoot de agent twee keer. De vader van vier kinderen was op slag dood. Het comité P onderzoekt de zaak. De zware overstromingen in Nepal hebben zeker 2500 gebouwen verwoest en ook heel wat bruggen en wegen zijn onbereidbaar. Satellietbeelden brengen voor het eerst de totale schade in kaart. Wellicht nadat een gletsjer afbrak in het Himalaya-gebergte, ontstond een vloedgolf die een spoor van vernieling trok. Al meer dan 900 mensen zijn overleden, maar er zijn ook nog 5000 mensen vermist. Israël gaat een nieuw luchtafweersysteem bouwen voor Griekenland. Dat zal 3 miljard euro kosten en het moet tegen 2028 werken. Het systeem zal ook drones uit de lucht kunnen halen. Griekenland en Israël werken al langer samen op vlak van defensie, omdat ze allebei gespannen relaties hebben met Turkije. Buien en droge periodes wisselen elkaar vanmiddag af bij 21 graden en er staat ook een stevige wind. Vanavond kan daar ook een onweer bij zijn. De komende dagen afwisselend opklaringen en wolken, maar dan wel droog. Vanaf donderdag weer kans op lichte regen.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Corso weer door. Wat ooit begon als de bloemenstoet, groeide uit tot het Corso. Gedurende de voorbije 75 jaar hebben ze samen een wonderlijke reis afgelegd. Een levendige traditie waarin statige klassieke wagens evolueerden tot speelse vloeiende creaties. Wagens die niet alleen vorm kregen, maar ook beweging, emotie en verhaal. Het is een visuele samensmelting van natuur en wetenschap, van organisch en high-tech. Een balans tussen traditie en vernieuwing. De Bloemencorso Flora Futura gaat door op 6 september om 2 uur in de Sint-Hilislaan. Om 10 uur kan je er terecht op de Rommelmarkt.

0: Pilotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
3: Panos, enjoy your break.

je wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 5 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Het is maandag vandaag, we zijn 31 augustus. Van harte welkom bij RBS. In de Schelde in Zeelen is gisterenmiddag een lichaam aangetroffen. Het lichaam werd door duikers van de brandweer aan wal gebracht ter hoogte van bootclub Costa Zeelen. De hulpdiensten zijn een onderzoek gestart. Rond 14:15 merkten omstanders het lichaam op in het water ter hoogte van het Veer in Appels. De brandweer kwam met verschillende duikersteams uit Appels en Zeelen ter plaatse. Ook de overzetboot hielp mee om het lichaam op te houden. Hoe het slachtoffer in het water is terechtgekomen is voorlopig nog niet duidelijk. De omstandigheden worden er verder onderzocht. In het sportkringpark in Sint-Niklaas is een nieuwe hondenlosloopweide geopend. De zone kreeg de naam Snuffeloase en heeft als blikvanger een grote wadi waarin honden kunnen zwemmen en afkoelen. De inrichting kwam deels tot stand met inspraak van buurtbewoners en bezoekers. Zij konden stemmen op hun favoriete speeltoestellen en kozen ook zelf de naam van de weide. De populairste toestellen worden gebouwd met recuperatiemateriaal. De nieuwe hondenlosloopweide vervangt de kleinere zone tussen de pijkendreef en het baseballveld. Bij voetbalclub SK Berlare is ingebroken in de kantine. Het bestuur stelde de inbraak zaterdagochtend vast. De dader of daders forceerden een raam en konden zo het gebouw binnendringen. Er werden verschillende goederen gestolen. Een deel daarvan is intussen al teruggevonden. Wanneer de inbraak precies plaatsvond is nog niet duidelijk. De club verwittigde de politie van de zone Berlare-Zeelen. Die kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Wie achter de inbraak zit is voorlopig nog niet bekend. En dansgroep Nele uit Grembergen heeft voortaan een eigen reus. Die werd zaterdag officieel gedoopt nadat ook de nieuwe reuzendragers waren geselecteerd. Reus Nele is gebaseerd op Gabi Govaert, de oprichtster van dansgroep Nele, die dit jaar 70 jaar bestaat. De nieuwe reus is ontworpen op basis van een oude foto van Gabi Govaert en draagt de kenmerkende vlechtjes die vandaag met de dansgroep worden geassocieerd. Ook het eerste logo van Nele uit 1957 diende als inspiratie. De reuzendragers werden gekozen tijdens de zogenaamde Wilde Nelenloop, met ludieke proeven rond behendigheid, evenwicht en samenwerking. Reus Nele krijgt meteen een druk programma. Op vrijdag 11 september neemt ze voor het eerst deel aan de 41ste reuzenstoet van Grembergen, de officiële start van de septemberkermis. Met haar komst telt de stoet nu 26 reuzen, allemaal gebaseerd op lokale dorpsfiguren. En dit waren ze dan, de regionale nieuwsfeiten voor vandaag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren
0: op 107 en 107.4 FM. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
1: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
1: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
1: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Zowel meerderheids- als oppositiepartijen zeggen dat ze werk willen maken van een kortere verlofperiode voor parlementsleden in ons land. Nu duurt dat zomerreces bijna 2 maanden, vanaf de nationale feestdag tot in september. Er ligt nu een voorstel op tafel van anders voorzitter Frederik de Gucht. Die wil de parlementaire verlofperiode inkorten tot 1 maand, van half juli tot half augustus. De 2 jonge daders van een zware aanval op een tiener aan het station in Vilvoorde in maart zijn veroordeeld tot 5 jaar cel. 2 jaar daarvan met uitstel en onder voorwaarden. Het slachtoffer, een jongen van 18, kreeg zware slagen en stampen op zijn hoofd, zelfs nog toen hij al buiten bewustzijn op de grond lag. Hij verdedigde zijn vriendin die door beide mannen was lastiggevallen. Beide daders waren ook al bekend voor een waslijst aan gerechtelijke feiten. De ouders van het slachtoffer zijn boos, omdat de rechter de feiten niet als poging doodslag wilde behandelen. In de zaak rond fraude met het magistratenexamen 2 jaar geleden moeten nu toch 3 magistraten terechtstaan voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Enkele kinderen van magistraten kregen de examenvragen toen vooraf doorgespeeld. De Kamer van Inbeschuldigingsstelling in Brussel wil nu een voormalig advocaat-generaal uit Gent en een echtpaar magistraten uit West-Vlaanderen berechten. Ze riskeren in principe tot 5 jaar cel. Een 4e magistraat, verdacht van schending van het beroepsgeheim, is buiten vervolging gesteld. In Nederland is ex-minister Elko Brinkman overleden. In de jaren 80 en 90 was hij de dragende figuur van de CDA, de Nederlandse Christen-Democraten. Hij was onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zangervader Abraham maakte zelfs ooit een spottend liedje over zijn plotselinge populariteit. Na een zware verkiezingsnederlaag was Brinkman enkel nog parlementslid. Later verliet hij de politiek. Hij stierf na een korte ziekte. Hij was 78. Het lijkt wel herfst vanavond met vrij veel wolken, soms een bui en rukwinden die plaatselijk krachtig kunnen zijn. Vannacht dan droger bij minima van 10 tot 15 graden. Morgen zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken.
2: Revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

voor Still Got the Blues for You. De Facebookvers. Slaat de eenzaamheid toe, elke avond alleen naar bed. Nooit iemand die je instoppen zal. Je vraagt naar hoe het met je gaat. Elke ochtend alleen weer op. Een klein bezoekje is de top. Het leukste van de dag. Daarna gaat de deur weer dicht.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
5: Panos. Enjoy your break.

NCC, The Things We Do For Love. Niet echt een bucketlist, hè? Maar je moet er wat voor over hebben voor de liefde. Optimist tot in de kist, net als de Flock of Seagulls. The more you live, the more you love.

0: Daarse Beach Boys die in het tweede gedeelte van de 60er jaren de ene hit naar de andere wisten te scoren. En met deze Do It Again haalden ze zelfs de eerste plaats van de hitlijsten op 31 augustus 1968.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Zij zijn er verleden de Radio Veronica alarmschijf van 2 september 1972. Een nummer dat geschreven en geproduceerd werd door David Bowie. Hier is Mudhubble met All the Young Youths.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: uitgingen in overvloed van die Elgins. Heaven Must Have Sent You. Was eind de jaren 70 ook nog een hit voor Bonnie Pointer.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek 31 augustus 1967. Vier dagen na het overlijden van hun manager Brian Epstein gaven de Beatles een verklaring over de toekomst van Brian's managementmaatschappij NEMS Enterprises, waar ook het viertal aandelen in had, samen met Clive Epstein, de broer van de overleden Brian. De groep onthulde dat ze tot nader order onder leiding van NEMS zouden blijven, maar dat Clive Epstein, de broer van Brian, niet hun persoonlijke manager zou zijn. Niemand zou Brian ooit kunnen vervangen, zei Paul McCartney.

onberispelijke levenswijze van Cliff Richard met zijn gitaar My Kind of Life. En dit is David Ruffin, de liedzanger van The Temptations, met de solowerking van hem uit de vroege 80's. Hold on to my love.

tempo uit 1962 van Bob Conrad. Just keep it up. Keep it up. En dan hebben we nog de Babies, waarvan John Waite destijds de liedzanger was. Isn't it time? Graag tot morgen.

0: voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Het is maandag vandaag, we zijn 31 augustus. Van harte welkom bij RBS. In de Schelde in Zeelen is gisterenmiddag een lichaam aangetroffen. Het lichaam werd door duikers van de brandweer aan wal gebracht ter hoogte van bootclub Costa Zeelen. De hulpdiensten zijn een onderzoek gestart. Rond 14:15 merkten omstanders het lichaam op in het water ter hoogte van het Veer in Appels. De brandweer kwam met verschillende duikersteams uit Appels en Zeelen ter plaatse. Ook de overzetboot hielp mee om het lichaam op te houden. Hoe het slachtoffer in het water is terechtgekomen is voorlopig nog niet duidelijk. De omstandigheden worden er verder onderzocht. In het sportkringpark in Sint-Niklaas is een nieuwe hondenlosloopweide geopend. De zone kreeg de naam Snuffeloase en heeft als blikvanger een grote wadi waarin honden kunnen zwemmen en afkoelen. De inrichting kwam deels tot stand met inspraak van buurtbewoners en bezoekers. Zij konden stemmen op hun favoriete speeltoestellen en kozen ook zelf de naam van de weide. De populairste toestellen worden gebouwd met recuperatiemateriaal. De nieuwe hondenlosloopweide vervangt de kleinere zone tussen de Pijkendreef en het baseballveld. Bij voetbalclub SK Berlare is ingebroken in de kantine. Het bestuur stelde de inbraak zaterdagochtend vast. De dader of daders forceerden een raam en konden zo het gebouw binnendringen. Er werden verschillende goederen gestolen. Een deel daarvan is intussen al teruggevonden. Wanneer de inbraak precies plaatsvond is nog niet duidelijk. De club verwittigde de politie van de zone Berlare-Zeelen. Die kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Wie achter de inbraak zit is voorlopig nog niet bekend. En dansgroep Nelen uit Grembergen heeft voortaan een eigen reus. Die werd zaterdag officieel gedoopt nadat ook de nieuwe reuzendragers waren geselecteerd. Reus Nelen is gebaseerd op Gabi Govaert, de oprichtster van dansgroep Nelen, die dit jaar 70 jaar bestaat. De nieuwe reus is ontworpen op basis van een oude foto van Gabi Govaert en draagt de kenmerkende vlechtjes die vandaag met de dansgroep worden geassocieerd. Ook het eerste logo van Nelen uit 1957 diende als inspiratie. De reuzendragers werden gekozen tijdens de zogenaamde Wilde Nelenloop, met ludieke proeven rond behendigheid, evenwicht en samenwerking. Reus Nelen krijgt meteen een druk programma. Op vrijdag 11 september neemt ze voor het eerst deel aan de 41ste reuzenstoet van Grembergen, de officiële start van de septemberkermis. Met haar komst telt de stoet nu 26 reuzen, allemaal gebaseerd op lokale dorpsfiguren. En dit waren ze dan, de regionale nieuwsfeiten voor vandaag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Patavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050, of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijf.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Zowel meerderheids- als oppositiepartij zeggen dat ze werk willen maken van een kortere verlofperiode voor parlementsleden in ons land. Nu duurt dat zomerreces bijna 2 maanden, vanaf de nationale feestdag tot in september. Er ligt nu een voorstel op tafel van anders voorzitter Frederik de Gucht. Die wil de parlementaire verlofperiode inkorten tot 1 maand, van half juli tot half augustus. De 2 jonge daders van een zware aanval op een tiener aan het station in Vilvoorde in maart zijn veroordeeld tot 5 jaar cel. 2 jaar daarvan met uitstel en onder voorwaarden. Het slachtoffer, een jongen van 18, kreeg zware slagen en stampen op zijn hoofd, zelfs nog toen hij al buiten bewustzijn op de grond lag. Hij verdedigde zijn vriendin die door beide mannen was lastiggevallen. Beide daders waren ook al bekend voor een waslijst aan gerechtelijke feiten. De ouders van het slachtoffer zijn boos, omdat de rechter de feiten niet als poging doodslag wilde behandelen. In de zaak rond fraude met het magistratenexamen 2 jaar geleden moeten nu toch 3 magistraten terechtstaan voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Enkele kinderen van magistraten kregen de examenvragen toen vooraf doorgespeeld. De Kamer van Inbeschuldigingsstelling in Brussel wil nu een voormalig advocaat-generaal uit Gent en een echtpaar magistraten uit West-Vlaanderen berechten. Ze riskeren in principe tot 5 jaar cel. Een 4e magistraat, verdacht van schending van het beroepsgeheim, is buiten vervolging gesteld. In Nederland is ex-minister Elko Brinkman overleden. In de jaren 80 en 90 was hij de dragende figuur van de CDA, de Nederlandse Christen-Democraten. Hij was onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zangervader Abraham maakte zelfs ooit een spottend liedje over zijn plotselinge populariteit. Na een zware verkiezingsnederlaag was Brinkman enkel nog parlementslid. Later verliet hij de politiek. Hij stierf na een korte ziekte. Hij was 78. Het lijkt wel herfst vanavond met vrij veel wolken, soms een bui en rukwinden die plaatselijk krachtig kunnen zijn. Vannacht dan droger bij minima van 10 tot 15 graden. Morgen zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

iets na 8 uur. Dit was echt weer tijd voor Sidetrack. We kwamen binnen met de Waterboys, The Hall of the Moon. Anthony Thistlewaite, die is jarig vandaag. Hij wordt 66 jaar. Deze Britse multi-instrumentalist was jarenlang een van de drijvende krachten achter de Waterboys. Je hoorde ze met The Hall of the Moon. Straks gaan we eens praten met Alice Blondale van de band Slow Cooker. En ondertussen draaien we nog wat nieuwe platen zoals deze. Deze is nieuw. Eugene zit met Sand. Goedenavond. Welkom bij Sidetrack.

zien. Met de Cent. Heel leuke plaatje, vind ik. En trouwens dezelfde producer als de producer van Slow Cooker. De band waar ik straks even mee ga praten. In de vorm van Alice Blondale, die hier al aanwezig is in de studio. West Coast Caravan. Dat is een band die hier al een tijd geleden te gast was in Soundtrack. Die zijn sinds 2018 goed bezig. En ze hebben al een uitverkochte release gehad in Trefpunt. En in Charlottetown hebben ze ook al een stand van de zaal samengekregen. En op 13 oktober komen ze naar de Casino in de Sint-Niklaas. Hier zijn ze, West Coast Caravan met Black Tides.

0: stage.
1: Vorige week had ik nog een hele fijne babbel met Marie Kassiers van de band Femme, die je daarnet hoorde, Better Late Than Never. Straks gaan we eens praten met Alice Blondeel van de band Slow Cooker.
2: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
3: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
2: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
3: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
2: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
3: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
2: Bistro Ruiterhof.
3: Proeven.
2: Beleven.
3: Genieten.
4: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
5: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
6: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
5: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
6: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
5: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
6: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
5: Alle info via Autocenter LDS.be.
6: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
5: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
7: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
8: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
7: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
8: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
9: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
10: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
11: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
10: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
11: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
10: Panos. Enjoy your break.

0: vakantie die loopt bijna op zijn eind. Die is bijna zo goed als afgelopen, maar dat wil niet zeggen dat het aantal inzendingen hier gestopt is bij Sidefact, want er komen weer altijd nieuwe interessante mensen langs om te praten over hun muziek. En vanavond is dat ook zo. Ik heb hier Alice Blondeel aan de andere kant.
1: Hallo.
0: Studio. Dag Alice.
1: Hi.
0: Ik ben heel blij dat je de weg richting Zeelen gevonden hebt. Van het
1: ja, ik ook. Ik ben nog nooit in Zeelen geweest, dus een eerste keer. Een mooie stad. Ja.
0: Ja. Heb je een beetje kunnen rondwandelen of zo?
1: Rondgefietst, vroeg een deelfiets genomen van het station naar hier.
0: Oké, voilà. Dan heb je toch al een stukje gezien. Maar in elk geval, bedankt om langs te komen. We gaan het hebben over jullie band natuurlijk. Slow Cooker.
1: Tuurlijk, yes.
0: Jullie hebben al een aantal singles gemaakt. Ook een debuutplaat gemaakt vorig jaar. Die heette gewoon Slow Cooker, zeker?
1: Ja, we vonden dat het meeste passen eigenlijk. Slow Cooker, de muziek die we voor het eerst uitbrengen naar het publiek. We dachten, dit zijn wij en dit is onze startnaam. Dus dat is eigenlijk perfect om er geen titel aan te geven. En ja, wij zijn Slow Cooker en dat was onze debuutplaat en hier zijn we.
0: Just Haze heb ik daarnet gedraaid. Staat die ook op de debuutplaat?
1: Ja, staat op de debuutplaat. Was ook een van de eerste singles die we hebben uitgebracht. Het is onze meest nerveuze single, onze meest postpunke single, denk ik, die we hebben. Mm-hmm. Ik ben er zelf heel fier op. Het is een heel leuke single ook om live te spelen. We openen er vaak mee. Het trekt een vibe.
0: Ja, dat is waar.
1: We zijn
0: Voilà, de vibe is er ook al gezet.
1: Dank u.
0: Dan even terug naar die debuutplaat. Hoe was het eigenlijk om zo'n debuutplaat te maken?
1: Die plaat heeft eigenlijk heel veel werk verricht. Eigenlijk. Zowel bij mij, mijn home studio, schrijven, eindeloze nachten. Als het opnemen in de studio, een week lang in GAM studios, naast Malmedy. In de winter van 24 februari met producer Bert Vliegen, die ons eigenlijk perfect heeft geleid door het proces van een plaat op te nemen. Mm-hmm. Wat ik zelf nog nooit had gedaan. En dat was heel fijn eigenlijk.
0: Het is ook een ervaring natuurlijk.
1: Het is een ervaring en het was ook gewoon een pracht van een studio met een heel warme, housey vibe.
0: Ja, het is een vrij bekende studio. Hè. Heb je daar speciaal voor gekozen om daar te gaan?
1: De producer was al gekend met de studio. Ik kende de studio ook al van andere artiesten. Wie ik zelf ook wel wat bewonder of zo. Dus het was wel tof om daar naartoe te gaan en eigenlijk die sfeer op te snuiven.
0: Mm-hmm. Ja. Hoe kijk je daar nu op terug, naar die debuutplaat? Is dat nog iets dat je zegt van oké, dat is wel allemaal tof? Of zijn ze dan die dingen dat je zegt van oké, misschien zou dat wat beter of anders gekund hebben?
1: Tuurlijk. Een plaats in je hoofd is eigenlijk nooit af.
0: Ja.
1: Je denkt altijd als artiest, als je zelf ooit de plaat terug beluistert, van oei, daar had ik iets anders eigenlijk willen doen, of dit was toch zo beter goed geweest. Of, en live maken we onze nummers ook al een klein beetje anders of zo. Just Say spelen we ook misschien een klein beetje anders ondertussen. Een nummer is nooit af en eigenlijk die plaat is eigenlijk een mooi begin voor ons zijn eigenlijk. Ja.
0: Hoe ontstaan jullie songs? Wat is het eigenlijk het startpunt van een echte Slow Cooker song?
1: Meestal komt dat van bij mij. Ik ben eigenlijk de songwriter. Ik begin meestal met een klein melodietje en tekst. En meestal heb ik die al 80% afgewerkt en dan kom ik daarmee bij de rest. Jammen we erop en laten we die song organisch uitgroeien. Soms natuurlijk bossen ook een keer. Soms wil je in een song iets hebben van ik wil dit heel graag hebben en dit stuk en de anderen vinden het dan niet. Mm-hmm. En dat is een beetje tekenen en nemen of zo.
0: Ja, tuurlijk. Het zal zijn.
1: En zo creëer je eigenlijk iets gezamenlijk of zo. Dat start uit jezelf. Dus.
0: Want jullie zijn met vier, hè?
1: We zijn met vier. De plaats hebben we opgenomen met drie eigenlijk. Mm-hmm. Vincent is er eigenlijk na bijgekomen omdat we de plaats eigenlijk niet echt volledig konden spelen live zonder de nodige keyboards en soms ook wel tweede gitaar en we gebruiken soms ook een melodica, dus dat zijn dingen die wel tof zijn om met iemand extra erbij te brengen.
0: Ja, dat zal zijn. Hoe hebben jullie elkaar gevonden?
1: Wel, ik ken Brecht, bassist, eigenlijk al even van op café. Maar ik denk het wel dat het zo is ontstaan. Gemeenschappelijke vrienden in de Minor Swing in Gent. En samen beginnen muziek spelen in waarschijnlijk 2018 of 2019. En dan natuurlijk zat corona daartussen, een beetje een rare periode. En dan zijn we eigenlijk na de periode gestart ook met een nieuwe drummer, Jonas, die nu altijd bij ons speelt. Mm-hmm. En zijn we eigenlijk volledig opnieuw begonnen, nieuwe songs gemaakt.
0: Een nieuwe sound creëren ook?
1: Een nieuwe sound creëren, ja. Sowieso, onze vorige oude songs met de oude drummer, die past niet meer natuurlijk bij de nieuwe drummer. En het was ook gewoon tof om iets nieuws te creëren. En mm-hmm. Het is zachter geworden. Het is... Mm-hmm. Gevoeliger geworden, vind ik ook wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat moet de sound hebben om een slow cooker te zijn?
1: Oef, dat is een heel goede vraag. Het moet mij zelf altijd wel een klein beetje kunnen raken of zo. Op emotioneel vlak of zo ook. Mm-hmm. Songs moet iets mee kunnen doen.
0: Ja.
1: Zo, songs moeten kunnen raken. Ook, zelf ook als je dat speelt. Ik zou geen song live graag spelen als ik het zelf niet voel.
0: Ja, tuurlijk.
1: En bij, zeker op het einde van Just Haze is geweldig die vibe. Mm-hmm. De solo. Dat is zo tof om live te spelen. En ik ga die song denk ik nooit beu raken om live te spelen.
0: Ja, ja, ja. Is dat een lang proces voor jullie? Zo'n song maken?
1: Dat hangt er vanaf. Dus je hebt songs die in een vingerknip zijn geschreven, zoals Nightshop. En je hebt songs die langer duren of waar het er langer aan wordt gesleuteld. Mm-hmm. Ieder song heeft zijn eigen proces een beetje eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Maar meestal de songs waar ik het meeste content van ben, die ontstaan in een vingerknip, meestal.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Ja, dat gaat snel en dan ben je dan... Okay,
1: ja,
0: dan zit,
1: snel
0: wel content. Dan zit goed meteen zo.
1: Meteen goed, ja, de vibe zit goed. Ja, ja. En meestal, ja, als er niet te veel aan wordt gesleuteld, is mm-hmm. dat meestal wel tof.
0: Ja, dat sleutelen, dat is een ding, hè. Bij veel artiesten, dat is een ding, hè. Hoe ver en hoe lang kan je daar aan sleutelen? Je zei het er net, voor jou is een song nooit af, als je dat alweer hebt beluisterd. Maar op een bepaald moment moet je dat wel op een of andere manier afgeven, eigenlijk. Hè?
1: Ja,
0: dat je zegt, oké, stop. Dat gaat dan de plaat op, bij wijze van spreken. Hoe moeilijk is dat voor jullie?
1: Ja, je moet ergens wel de streep kunnen trekken van dit is goed om op te nemen. En in de Gamstrio's is een bepaalde song nog altijd een klein beetje gesleuteld van als de producer zegt of wij zeggen van eigenlijk werd dat toch niet. Misschien moet het korter maken, dit stuk of zo. Mm-hmm. En live spelen eigenlijk om zijn nummers altijd wel een klein beetje anders dan op plaat.
0: Ja,
1: ook gewoon omdat je probeert een goede live set te maken en vaak speelt iets langer of iets korter. Of,
0: ja, ja, natuurlijk moet je afhankelijk van het publiek van de, ook dat er is waarschijnlijk. En de sfeer en de vibe in de zaal of in de tent, whatever. We gaan de tweede nummer draaien. Je hebt er al iets over gezegd, Nightshop.
1: Ja, Nightshop. Dat is eigenlijk ook een song die eigenlijk vrij snel is geschreven. Is misschien wel voor mezelf mijn meest fiere tekst dat ik ooit al heb geschreven.
0: Oké. Okay.
1: Dat omschrijft eigenlijk een beetje mijn eigen wazigheid of dromerigheid in de huidige wereld of zo. Mm-hmm. Ik ben iemand die zeer veel droomt en heb ik proberen steken in deze song. En ik denk ook wel dat dat gelukt is of zo. Het is een song die iets najaagt, maar ook iets heel plaatselijk beschrijft. Ja. Eigenlijk een beetje dagdromen.
0: We gaan er even naar luisteren.
1: Perfect.
0: Slow Cooker en Nightshop.

0: Midden in de nacht door de straten van Gent dwalen en dan dit nummer opzetten, dat moet een ongelooflijke match zijn, denk ik. Slow Cooker met Nightshop. Fantastisch nummer. Is dat nu postpunk?
1: Wel, we omschrijven eigenlijk onszelf een beetje als somewhere, somewhat between postpunk.
0: Ja, okay.
1: Omdat we het zelf niet goed kunnen beschrijven eigenlijk. Nee. Ik ben bijvoorbeeld heel grote fan van Sonic Youth, maar even grote fan van Jeff Buckley.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, het is een beetje moeilijk om een label op jezelf te plakken.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat is waar. Hè. Maar het is al in elk geval geïnspireerd op muziek uit de vorige eeuw, zal ik dat maar zeggen?
1: Ja, misschien eigenlijk wel, ja. Denk ook wel onderbewust of zo. De bands waar ik graag naar luister, bijvoorbeeld heel veel Engelse post-punk bands. Drench is bijvoorbeeld een of The Witches. Luister ik heel graag naar. En natuurlijk, die inspiratiebron is dan ook de jaren 90. Ja, 80.
0: En is dat dan muziek die je hebt leren kennen uit de plaatkast van je ouders of zoiets?
1: Ik denk het wel, ja. Mijn moeder is heel groot fan van Jeff Buckley en Neil Young natuurlijk ook. Sinds kind ook al Rolling Stones meegekregen altijd. En ik denk dat Neil Young misschien een persoonlijk voor mij, ook zelf een startpunt was voor mij om gitaar te leren spelen. En songs te maken. Omdat iemand is die eigenlijk ook wel altijd een beetje een raar hoeksken heeft.
0: Zeker.
1: En dan dat pakt u en interesseert u en dan denkt ze van, waarom is het zo goed?
0: Ja, waarom is het zo goed en altijd herkenbaar als Neil Young, terwijl alle kanten kan uitgaan.
1: Ja, heel
0: interessante mens wel, hè? Ja, absoluut.
1: Interessante mensen, enorm leuk om live te zien.
0: En zeker en vast inspirerende mensen ook, denk ik. Hè. Ja, de vakantie loopt op zijn einde, de herfst komt eraan. Wat zijn jullie plannen voor het najaar?
1: Wat zijn onze plannen? We brengen twee nieuwe singles uit, waar ik heel excited voor ben. Eentje 16 oktober, eentje later in november. Het is eigenlijk een beetje wat een nieuwe slow cooker vibe of zo. Het is een beetje meer new wave. Nee, onbewust eigenlijk hebben we wel wat new wave erin gestoken.
0: Ja.
1: We hadden hem ook wel een beetje een meer beweegbare, ik zal niet zeggen dansvibe, maar je gaat er een beetje meer op bewegen of zo. Wat ik wel ook zelf heel tof vind.
0: Het
1: is tof om live te kijken, denk ik, en ook live te spelen. Het zijn energieke nummers, ze hebben een drive.
0: Gaan jullie die live optredens in het vooruitzicht?
1: We hebben een release show, daar kunnen we eigenlijk nog niet echt veel over zeggen. Eigenlijk. Dat is een beetje geheim.
0: Ja.
1: Maar daar komt wel binnenkort heel veel informatie over. Maar we hebben dit jaar eigenlijk al heel toffe shows gespeeld. Voor het eerst internationaal in Terneuzen. Botanique, Cactus Club. Dat zijn eigenlijk al heel toffe shows geweest. En eigenlijk ook wel tof dat we een beetje kunnen groeien hebben met onze muziek.
0: Ja, zeker en vast. Als je al in die dingen kunt optreden, die zelf kunt optreden, dat betekent al een en ander. Hè? Wat verandert er met Slow Cooker als live spelen?
1: Wat verandert met Slow Cooker als live spelen? Dat is een heel goed. Ik zou eens moeten denken. Ik denk, live proberen we, zoals gezegd, een beetje meer te dansen vaak op het podium. Onze bassist Brecht is daar heel goed in.
0: Meestal zijn bassisten nogal stille jongens.
1: Hij is heel beweeglijk. Okay. Dat is wel tof. Zeker bij How Long, dat nummer heeft hij ook wel een beetje nodig. En dat je meebeweegt met het publiek.
0: Dat is een nummer dat ik straks mag draaien.
1: Ja, inderdaad. Je krijgt de primeur als eerste om het live te spelen.
0: Dat is zeer fijn. Dankjewel daarvoor. Waar willen jullie naartoe als band eigenlijk? Jullie zijn nu ongeveer 6-7 jaar eigenlijk in de huidige bezetting bezig.
1: Zoiets ongeveer. Het is een beetje moeilijk om de stempel op te plakken.
0: Ja, ja, natuurlijk. Maar goed, er is al een debuutplaat. Er zijn singles, die optredens in Brussel en in Cactus enzovoort. Dat gaat in stijgende lijn. Dus ik denk dat daar een gezonde ambitie ook moet
1: Als ik zo lang mogelijk nummers kan blijven schrijven en zo lang mogelijk toffe shows kan blijven spelen, dan is dat eigenlijk goed voor mij. Tuurlijk, ik zou heel graag verder groeien. Hoe meer shows, hoe liever eigenlijk voor mij ook.
0: Alleen geschreven voor de nieuwe lichting?
1: Ik ben het wel van plan. Het zou tof zijn natuurlijk om wat meer aandacht te krijgen voor onze muziek met de nieuwe lichting.
0: Ja.
1: Natuurlijk, het zijn zoveel bands dat meedoen. Het is, we moeten er uitspringen en hopelijk kunnen we dat wel met How Long.
0: Maar dat kan je zeker en vast door de eerste stap te zetten. En dat is inschrijven natuurlijk voor zo'n dingen. Ja, dat is niet onbelangrijk. Hè. Dus ik mag How Long draaien.
1: Ja, zeker.
0: Kan je daar nog iets over kwijt over die song? Hoe is die opgebouwd? Waarover gaat die?
1: Goh, het is... Het gaat eigenlijk ook over een beetje over het dagelijkse leven. En soms ook misschien een beetje de sleep of zo van het dagelijkse leven. Van dingen die aanslepen en dingen die blijven duren. En soms is het ook wel zoeken naar het juiste vaak. En dat is ook zo met songs schrijven. Ik wil mensen meepakken in mijn verhaal en mijn song. En dat is mijn belangrijkste. Tekst is heel belangrijk voor mij. Ik luister ook altijd zeer aandachtig naar...
0: naar wat er te vertellen valt.
1: Wat er te vertellen valt, ja. Dat tenminste een beetje interessant is.
0: Okay. Waar kunnen de mensen terecht als ze meer van Slow Cooker willen weten?
1: Op onze Spotify of op onze andere streaming services. Of op onze shows, aankomende shows, houden ze in de gaten.
0: Ja.
1: Je weet ons te vinden, Slow Cooker op Instagram.
0: Ik ga jullie ook blijven volgen, daar mag je zeker van zijn. Alice, mag ik je hartelijk danken om even langs te komen.
1: Ja, merci, dank je wel.
0: Heel veel succes met de band.
1: Dank u.
0: En hopelijk nog eens tot ziens. Ik mag die nieuwe draaien, ik ga dat natuurlijk doen. Slow Cooker is dit met How Long.

0: songs te horen van Slow Cooker en heerlijk om een primeur te krijgen van die mannen natuurlijk. Je hoorde een single die binnenkort hopelijk overal zal te horen zijn. Je hoorde Slow Cooker met How Long.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaerts Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijk.

Met Prince gingen we even naar 31 augustus 1992. In de jaren 90 sluit Prince een contract met Warner Bros, de platenmaatschappij, dat in de pers wel enorm wordt opgeblazen tot een superdeal van $100 miljoen. Maar achter de schermen blijkt het veel minder spectaculair. Prince moest telkens meer dan 5 miljoen albums verkopen. Iets wat alleen gelukt was met Diamond and Pearls, de LP. Warner wilde ook dat hij minder muziek uitbracht om de markt niet te verzadigen, terwijl Prince net sneller en vrijer wilde werken. En de spanningen lopen alleen maar op. Op een bepaald moment schrijft Prince op zijn voorhoofd het woord slave, slaaf, tijdens optredens. Hij verandert in 1993 zijn naam in een onuitspreekbaar symbool om controle terug te winnen. En pas wanneer het contract in 2000 afloopt, wordt hij opnieuw gewoon Prince. Een verhaal dat toont hoe creativiteit en platenmaatschappijen soms mijlenver uit elkaar liggen. If I Was Your Girlfriend, je hoorde Prince. Dit is de nieuwe single van Agnes Obel.

0: eigen filmisch universum, maar ook een universum met een stevige French touch. Dat hoor u ook in haar nieuwe langspeler die uit is, My Kind of Drama. En dit is de nieuwste single daaruit, Echo Antoine. Dat was Isolde Lazoen. We gaan naar het nieuws van 9. Tot zo, tot na het nieuws.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
2: Op 103.9 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
5: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Zowel meerderheids- als oppositiepartijen zeggen dat ze werk willen maken van een kortere verlofperiode voor parlementsleden in ons land. Nu duurt dat zomerreces bijna 2 maanden, vanaf de nationale feestdag tot in september. Er ligt nu een voorstel op tafel van anders voorzitter Frederik de Gucht. Die wil de parlementaire verlofperiode inkorten tot 1 maand, van half juli tot half augustus. De 2 jonge daders van een zware aanval op een tiener aan het station in Vilvoorde in maart zijn veroordeeld tot 5 jaar cel. 2 jaar daarvan met uitstel en onder voorwaarden. Het slachtoffer, een jongen van 18, kreeg zware slagen en stampen op zijn hoofd, zelfs nog toen hij al buiten bewustzijn op de grond lag. Hij verdedigde zijn vriendin die door beide mannen was lastiggevallen. Beide daders waren ook al bekend voor een waslijst aan gerechtelijke feiten. De ouders van het slachtoffer zijn boos, omdat de rechter de feiten niet als poging doodslag wilde behandelen. In de zaak rond fraude met het magistratenexamen 2 jaar geleden moeten nu toch 3 magistraten terechtstaan voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Enkele kinderen van magistraten kregen de examenvragen toen vooraf doorgespeeld. De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel wil nu een voormalig advocaat-generaal uit Gent en een echtpaar magistraten uit West-Vlaanderen berechten. Ze riskeren in principe tot 5 jaar cel. Een 4de magistraat, verdacht van schending van het beroepsgeheim, is buiten vervolging gesteld. In Nederland is ex-minister Elko Brinkman overleden. In de jaren 80 en 90 was hij de dragende figuur van de CDA, de Nederlandse Christen-Democraten. Hij was onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zangervader Abraham maakte zelfs ooit een spottend liedje over zijn plotselinge populariteit. Na een zware verkiezingsnederlaag was Brinkman enkel nog parlementslid. Later verliet hij de politiek. Hij stierf na een korte ziekte. Hij was 78. Het lijkt wel herfst vanavond met vrij veel wolken, soms een bui en rukwinden die plaatselijk krachtig kunnen zijn. Vannacht dan droger bij minima van 10 tot 15 graden. Morgen zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

31 augustus 1968 brengen de Rolling Stones deze Street Fighting Man uit. Misschien wel de meest politieke song van de Rolling Stones. Want Mick Jagger die schreef de song nadat hij een anti-oorlogsbetoging bij de Amerikaanse ambassade in Londen had bijgewoond, waar de politie te paard een menigte van 25.000 mensen uit elkaar probeerde te slaan. Maar de single wordt in de Verenigde Staten uit de top 40 gehouden. Veel radiostations weigeren het nummer te draaien omdat de tekst te subversief zou zijn. Het blijft een fascinerende momentopname. De Stones die de onrust van 68 vangen in een rauwe, energieke track en tegelijk voelen hoe muziek plots een politieke lading kan krijgen die verder reikt dan de studio. Goedenavond, welkom bij Sidetrack. Het is de tijden van de vakantie, de nieuwe platen komen er meer en meer aan. Heel wat releases heb ik binnengekregen de voorbije week en ik heb een selectie gemaakt van platen die ik heb meegebracht. Nieuwe platen van Sorry bijvoorbeeld. En The Queens of the Stone Age hebben ook een nieuwe single klaar. Sarah Julia, die komt er ook nog aan. En dit is de recentste van Fontaines D.C.

0: Taylor verwachten. Fontaines D.C. waren dat met een recente single, heet Marianne.
1: Sidetrack.
0: Salvia. Salvia komt terug met een nieuwe single, Falling Star. Een bezwerende dark rave pop single die eigenlijk eigentijds klinkt. En ook nog een eerbetoon geeft aan de new wave van de jaren 80. Salvia is Nicole Sullivan. Zij is een Oekraïense artieste die haar land ontvlucht is voor de oorlog. En de song die je nu gaat horen, dat is een song vol hoop en verlangen naar het einde van deze vreselijke oorlog. Falling Star is ook een sleuteltrack op haar debuutalbum, Cult of Suffering. Dat komt uit op 17 december en wordt voorgesteld in de Botaniek. Salvia, Falling Star.

0: Een zeer gevoelige song over afscheid nemen. Soms moet het gewoon. It's Gotta Be Me. Dat was de nieuwe single van Blue Eye. Straks gaan we even naar Belfast, want daar is er eentje jarig.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
6: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
7: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
6: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
7: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
6: Panos. Enjoy your break.

0: meest eigenzinnige en invloedrijke singer-songwriters van de voorbije 60 jaar, denk ik. Deze van Morrison, hij wordt 81 jaar, geboren in Belfast en hij is in de hand uit de wonende van Morrison, hoor je met Perfect Fit. Meer dan 40 albums heeft hij al gemaakt van Morrison, jarig vandaag 81.
1: Sidetrack.
0: Sorry. Sorry is een band die met een nieuwe single aankomt. En die nieuwe single heet Tom Will Smack Your Ass. Het is een speels venijnige track waarin Asha Lawrence een Britse karikatuur opvoert. Het gaat over een zekere Tom. Tom is een vervelende slechterik die eigenlijk gewoon de jongen is die we allemaal een beetje kennen. Hier zijn ze. Staat op de album, het recente album Cosplay. Check ook de videoclip Tom Will Smack Your Ass.

ongelooflijk veel zin om mijn haard weer aan te steken. Het past perfect bij dit herfstig weer, vind ik. Asgeir en de nieuwe heette Hunter. Queens of the Stone Age, die hebben ook een nieuwe single gedropt vorige week. En die heeft en die heet Insignificant Other. Het gaat over hoe iemand je hele wereld kan zijn en dan plots verdwijnt. Queens of the Stone Age.

0: mensen die ondanks hun verschillen toch proberen een gemeenschappelijke basis te vinden. Daar gaat het nummer over. De nieuwe single van Bianca Steck hoorde je Common Grounds. Straks gaan we naar 31 augustus 1976.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Harrison gaat naar 31 augustus 1976. Want dan belandt George Harrison in een van de vreemdste copyrightzaken uit de popgeschiedenis. Een rechter noemt My Sweet Lord eigenlijk plagiaat van een andere song, een song van de Chiffons. He's So Fine heet die. Muzikaal bijna identiek, maar niet bewust gekopieerd. Maar toch moet Harrison bijna $1,6 miljoen betalen. De zaak die sleept al aan sinds 1971. Het is aangespannen door de platenmaatschappij Brightunes Music. En na 3 dagen vol discussie over melodieën en motieven volgt het oordeel van de rechter. Harrison reageert eigenlijk met een beetje humor in zijn ander lied, This Song heet die, waarin hij het hele circus toch wel op de korrel neemt. Maar de zaak put hem ook uit, want het duurt tot in 1979, wanneer hij dan weer nieuw werk uitbrengt. George Harrison met My Sweet Lord.
1: Sidetrack.
0: Sarah Julia is een Nederlands indie folk duo uit Amsterdam. Dat bestaat uit de zussen Sarah en Julia Nota. Ze maken harmonieuze, intieme indie folk, waarin die tweestemmigheid toch wel enorm opvalt. En in België zijn ze niet zo bekend, relatief onbekend, een beetje nieuw. Maar toch is er internationaal al een en ander in beweging gezet, want ze wonnen dit jaar nog de Music Moves Europe Award. En ze werden ook geselecteerd als Spotify Rather Artist. En ze stonden al samen met Neil Young en Mumford & Sons op het podium. Sarah Julia uit Nederland. Op 23 november staan ze in de AB in Brussel.

0: nieuwste single van Beck hoor je Disappearing Act. En daarvoor Sarah Julia met Therapist Daughter. En die Therapist Daughter die komt op een nieuw album te staan. The Fear That Is Real. En dat verschijnt op 9 oktober.
1: Sidetrack.
0: Julia Jacklin die brengt met The Hardest Thing een derde voorproefje van haar nieuw album The Gem. Het nummer draait een beetje rond de spanning die ze al jaren voelt, willen liefhebben en geliefd worden, maar tegelijkertijd ook vrij willen blijven. Die thematiek vormt de kern van The Gem, genoemd naar een klein cafeetje in Collingwood, waar ze zich na haar verhuis van Sydney naar Melbourne voor het eerst toch thuis voelde. Julia Jackson met The Hardest Thing.

0: En ook Jordan Rakey met Enemies. En met deze Ezra Collective gaan we de maand augustus afsluiten. En ook Sidetrack voor vanavond. Geniet nog van de eerste schooldag. Maar geniet vooral van elkaar. En geniet ook van RBS. Straks is er Bart Staes. Tot volgende week.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
2: Op 107 en 103.9 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 10 uur.
1: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Zowel meerderheids- als oppositiepartij zeggen dat ze werk willen maken van een kortere verlofperiode voor parlementsleden in ons land. Nu duurt dat zomerreces bijna 2 maanden, vanaf de nationale feestdag tot in september. Er ligt nu een voorstel op tafel van anders voorzitter Frederik de Gucht. Die wil de parlementaire verlofperiode inkorten tot 1 maand, van half juli tot half augustus. De 2 jonge daders van een zware aanval op een tiener aan het station in Vilvoorde in maart zijn veroordeeld tot 5 jaar cel. 2 jaar daarvan met uitstel en onder voorwaarden. Het slachtoffer, een jongen van 18, kreeg zware slagen en stampen op zijn hoofd, zelfs nog toen hij al buiten bewustzijn op de grond lag. Hij verdedigde zijn vriendin die door beide mannen was lastiggevallen. Beide daders waren ook al bekend voor een waslijst aan gerechtelijke feiten. De ouders van het slachtoffer zijn boos, omdat de rechter de feiten niet als poging doodslag wilde behandelen. In de zaak rond fraude met het magistratenexamen 2 jaar geleden moeten nu toch 3 magistraten terechtstaan voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Enkele kinderen van magistraten kregen de examenvragen toen vooraf doorgespeeld. De Kamer van Inbeschuldigingsstelling in Brussel wil nu een voormalig advocaat-generaal uit Gent en een echtpaar magistraten uit West-Vlaanderen berechten. Ze riskeren in principe tot 5 jaar cel. Een 4e magistraat, verdacht van schending van het beroepsgeheim, is buiten vervolging gesteld. In Nederland is ex-minister Elko Brinkman overleden. In de jaren 80 en 90 was hij de dragende figuur van de CDA, de Nederlandse Christen-Democraten. Hij was onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zangervader Abraham maakte zelfs ooit een spottend liedje over zijn plotselinge populariteit. Na een zware verkiezingsnederlaag was Brinkman enkel nog parlementslid. Later verliet hij de politiek. Hij stierf na een korte ziekte. Hij was 78. Het lijkt wel herfst vanavond met vrij veel wolken, soms een bui en rukwinden die plaatselijk krachtig kunnen zijn. Vannacht dan droger bij minima van 10 tot 15 graden. Morgen zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken.
6: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circus acts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: 7 en Werewolves of London als dat gemoeid beginnen na 2 maanden rust in de speeltuin. Ik zou zeggen, laat ons lekker genieten en meer van hetzelfde. Of misschien helemaal andere dingen. Een heel goede avond.
1: Dit is RBS Radio met Bart Staes. Bart Staes. Niet meer zo jong, wel nog steeds eigenwijs. Please on-

Droom niet van de toekomst, maar concentreer je geest op het huidige moment. Ja, wijsheden, wijsheden. En een van die wijsheden komt ook van TLC en No Scrubs.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
5: Panos, enjoy your break.
7: Roep maar als het niet gaat, hè.
8: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
7: Dag en nacht.
9: Ik ben er voor je. Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

gaan terug naar 1 september 1985. En het wrak van de Titanic wordt op 3800 meter diepte in het noorden van de Atlantische Oceaan ontdekt. Nu vraag ik me af, hebben ze ook alle overlevenden ontdekt? En ook alle lijken? Ja, vraag. Ik heb geen antwoord. Maar moet dat dan ook?

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: wachten is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
0: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
0: Suisbruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 11 uur.
3: RBS.
2: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Het is maandag vandaag, we zijn 31 augustus. Van harte welkom bij RBS. In de Schelde in Zeelen is gisterenmiddag een lichaam aangetroffen. Het lichaam werd door duikers van de brandweer aan wal gebracht ter hoogte van bootclub Costa Zeelen. De hulpdiensten zijn een onderzoek gestart. Rond 14:15 merkten omstanders het lichaam op in het water ter hoogte van het veer in Appels. De brandweer kwam met verschillende duikersteams uit Appels en Zeelen ter plaatse. Ook de overzetboot hielp mee om het lichaam op te houden. Hoe het slachtoffer in het water is terechtgekomen is voorlopig nog niet duidelijk. De omstandigheden worden er verder onderzocht. In het sportkringpark in Sint-Niklaas is een nieuwe hondenlosloopweide geopend. De zone kreeg de naam Snuffeloase en heeft als blikvanger een grote wadi waarin honden kunnen zwemmen en afkoelen. De inrichting kwam deels tot stand met inspraak van buurtbewoners en bezoekers. Zij konden stemmen op hun favoriete speeltoestellen en kozen ook zelf de naam van de weide. De populairste toestellen worden gebouwd met recuperatiemateriaal. De nieuwe hondenlosloopweide vervangt de kleinere zone tussen de Pijkendreef en het baseballveld. Bij voetbalclub SK Berlare is ingebroken in de kantine. Het bestuur stelde de inbraak zaterdagochtend vast. De dader of daders forceerden een raam en konden zo het gebouw binnendringen. Er werden verschillende goederen gestolen. Een deel daarvan is intussen al teruggevonden. Wanneer de inbraak precies plaatsvond is nog niet duidelijk. De club verwittigde de politie van de zone Berlare-Zeelen. Die kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Wie achter de inbraak zit is voorlopig nog niet bekend. En dansgroep Nelen uit Grembergen heeft voortaan een eigen reus. Die werd zaterdag officieel gedoopt nadat ook de nieuwe reuzendragers waren geselecteerd. Reus Nelen is gebaseerd op Gabi Govaert, de oprichtster van dansgroep Nelen, die dit jaar 70 jaar bestaat. De nieuwe reus is ontworpen op basis van een oude foto van Gabi Govaert en draagt de kenmerkende vlechtjes die vandaag met de dansgroep worden geassocieerd. Ook het eerste logo van Nelen uit 1957 diende als inspiratie. De reuzendragers werden gekozen tijdens de zogenaamde Wilde Nelenloop, met ludieke proeven rond behendigheid, evenwicht en samenwerking. Reus Nelen krijgt meteen een druk programma. Op vrijdag 11 september neemt ze voor het eerst deel aan de 41ste reuzenstoet van Grembergen, de officiële start van de septemberkermis. Met haar komst telt de stoet nu 26 reuzen, allemaal gebaseerd op lokale dorpsfiguren. En dit waren ze dan, de regionale nieuwsfeiten voor vandaag.
2: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Perfect World, maar dan met een ander nummer. Dank je wel aan onze programmadirecteur om af en toe een klein beetje de humor erin te houden. Weet je wat Rickrollen is? Zoek het even op en dan weet je het onmiddellijk natuurlijk. Ik zou zeggen, welkom in ons tweede deel.
1: Niet

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

Zo, af en toe een heel oud liedje. Ja, ook dat is mijn speeltuin. Waarom? Gewoon daarom. En gewoon omdat ik er ook van kan genieten. Ik kan ook genieten van liedjes in verzonnen talen zoals deze.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

hoop dat ik deze week geen berichtjes krijg van de kinderen dat ze van school zijn gestuurd omdat ze te veel hebben gevochten. Maar ja, met mijn kinderen, ik heb het volste vertrouwen in. En jullie, ik hoop ook dat jullie er morgen weer zijn. Wat mij betreft nog een hele goede nacht.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Zowel meerderheids- als oppositiepartij zeggen dat ze werk willen maken van een kortere verlofperiode voor parlementsleden in ons land. Nu duurt dat zomerreces bijna 2 maanden, vanaf de nationale feestdag tot in september. Er ligt nu een voorstel op tafel van anders voorzitter Frederik de Gucht. Die wil de parlementaire verlofperiode inkorten tot 1 maand, van half juli tot half augustus. De 2 jonge daders van een zware aanval op een tiener aan het station in Vilvoorde in maart zijn veroordeeld tot 5 jaar cel. 2 jaar daarvan met uitstel en onder voorwaarden. Het slachtoffer, een jongen van 18, kreeg zware slagen en stampen op zijn hoofd, zelfs nog toen hij al buiten bewustzijn op de grond lag. Hij verdedigde zijn vriendin die door beide mannen was lastiggevallen. Beide daders waren ook al bekend voor een waslijst aan gerechtelijke feiten. De ouders van het slachtoffer zijn boos, omdat de rechter de feiten niet als poging doodslag wilde behandelen. In de zaak rond fraude met het magistratenexamen 2 jaar geleden moeten nu toch 3 magistraten terechtstaan voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Enkele kinderen van magistraten kregen de examenvragen toen vooraf doorgespeeld. De Kamer van Inbeschuldigingsstelling in Brussel wil nu een voormalig advocaat-generaal uit Gent en een echtpaar magistraten uit West-Vlaanderen berechten. Ze riskeren in principe tot 5 jaar cel. Een 4e magistraat, verdacht van schending van het beroepsgeheim, is buiten vervolging gesteld. In Nederland is ex-minister Elko Brinkman overleden. In de jaren 80 en 90 was hij de dragende figuur van de CDA, de Nederlandse Christen-Democraten. Hij was onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zangervader Abraham maakte zelfs ooit een spottend liedje over zijn plotselinge populariteit. Na een zware verkiezingsnederlaag was Brinkman enkel nog parlementslid. Later verliet hij de politiek. Hij stierf na een korte ziekte. Hij was 78. Het lijkt wel herfst vanavond met vrij veel wolken, soms een bui en rukwinden die plaatselijk krachtig kunnen zijn. Vannacht dan droger bij minima van 10 tot 15 graden. Morgen zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken.
2: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circus acts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets: witte-paard.be.